0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ja, dat ben ik. Hensen Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik voel al, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja jongen, je moet wat. Schenk

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A4 van Rotterdam naar Antwerpen dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Verder staan er wat dagelijkse files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar ruim 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 6 kilometer... daar 20 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A4 richting Antwerpen, daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Verder komt de ochtendspits op gang. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat file tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met daar een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werpt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt snel drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. De A4 richting Antwerpen is nog helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum zo'n 20 minuten vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file en daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. A59 naar Den Bosch. Tussen het afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afrit Helvoort en Vught 4 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Het is nog wel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Verderop richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Best 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlij met 12 kilometer. Het oponthoud is 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Kromvoort 2 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Mokker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: still my dear.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
2: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen, 18 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. In Limburg is de N278, de weg Maastricht-Vaals, in beide richtingen dicht tussen Maastricht en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen, 18 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. In Limburg is de N278, de weg Maastricht-Vaals, in beide richtingen dicht tussen Maastricht en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen, 18 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. In Limburg is de N278, de weg Maastricht-Vaals, in beide richtingen dicht tussen Maastricht en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan
8: dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen, 18 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. In Limburg is de N278, de weg Maastricht-Vaals, in beide richtingen dicht tussen Maastricht en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte. Zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Kindness and Mercy. Aan het begin van de donderdag-editie van de Middag van Breda. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Met dank aan Marco de Geersen. Je hoort hem morgenmiddag weer tussen 12 en 2 tijdens je lunch. Hier op Breda Nu met Broodje Breda. Tot 5 uur de Middag van Breda. Met zometeen muziek van Jennifer Lopez en David Guetta. Met Save Me Tonight. En dit is die grootheid van Teddy Swims. Hier op Breda Nu. Met Mr. Know It All. Goedemiddag.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Iedere werkdag hoor je de fijnste muziek hier op Breda Nu in de middag van Breda. Shaboozy en Born to Die. En daarvoor hoorde je ook nog Ellie Goulding met Lights. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda vanaf de Breda Nu nieuwsredactie. Maar voor die tijd hoor je nog Rita Ora met Anywhere. En dit is die hit van Shanna Sparrow, Great Expectation. In my head.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

Ariana Grande samen met Miley Cyrus in de middag van Breda. En you're the Don't Call Me Angel. En daarvoor ook nog die hit van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Fijn dat je luistert naar Breda nu. En dat was op jouw laatste werkdag van de week. Hè. Nu met Mimi Webb. Dit is Red Flags.

het kan allemaal nog net, hè. De nazomermuziek van Alvaro Soler en La Libertad. Dat hoor je hier in de middag van Breda, hier op Breda nu. Zometeen is het tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat horen we zometeen hier rond 3 uur op Breda nu. Nu nog Billy the Kid en Barry Hay van de Golden Earring. Dit is Red Alarm. I've been driving all night, man's wet on the wheel.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak...

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Topic in A7S. En je hoorde Breaking Me aan het begin van de middag van Breda in het tweede uur. Nog twee uur lang is het de middag van Breda. Iedere werkdag tussen 2 en 5 hier op Breda nu. Zometeen met Vivian Temptation, Pray For Me. En dit is Carol G en Bruno Mars. Still.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

middag van Breda en Choose in Texas. En daarvoor nog een klassieker van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En heb je zelf ook zo'n klassieker, bijvoorbeeld uit de jaren 80, die je graag een keer wilt horen in de middag van Breda? Ga dan even naar onze Breda Nu app en gaat dan ook naar het radiogedeelte. En dan app de studio en laat dan gewoon even weten welk klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 wil horen in de middag van Breda hier op Breda Nu. Zometeen rond 3:30 is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving in de Breda Nu nieuws update. Maar voor die tijd hoor je nog deze klassieker eigenlijk van Money. Terug naar 2003. Dit is Daaf op Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 8:45 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ja, dit jaar gaven ze natuurlijk nog heel wat concerten, hè, Suzanne en Freek. Ja, de gezondheid van Freek gaat op zich oké op dit moment. En daarom konden die concerten ook doorgaan. Voor Stil hier aan de overkant. Het nummer wat ze maakten samen met Snelle. Het was in de middag van Brina hier op Breda nu. De tijd voor de Caesars. Dit is

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Zoveel hele grote Italiaanse hits zijn er natuurlijk niet geweest, Tim. Maar dit hoort er natuurlijk wel bij uit de jaren 90. Hoorde je Eros Ramazzotti en Casa della Vita. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zo rond 4 uur hier op Breda Nu.
1: I know it's not right, but baby I wonder sometimes.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Veilbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt ook in het zuiden van het land. Langzaam maar zeker alweer op gang. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A16, bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Maar alle rijstroken zijn vrij. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, vertraging nog wel 10 minuten. En tenslotte valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Tom Grennan en Don't Break the Heart in de middag van Breda hier op Breda Nieuws. Zometeen rond 16:30 word je op de hoogte gesteld van het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu in de Breda Nu Update. Voor die tijd nog Keigo en dan Summer met Hot Stuff. En dit is de nieuwe Nothing But Thieves, Baby Cool, in de middag van Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A16 Breda richting Rotterdam. Dus ik loop het Zonsveel en de Drechttunnel rijdt het langzaam en staat stil over 17 kilometer. De vertraging is ruim 3 kwartier. Daar was een pechgeval, maar alle rijstroken zijn in ieder geval weer vrij. A27 Utrecht-Breda, voor de brug bij Gorinchem, 1 kwartier vertraging. A29 dan, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Alfred Nummelsdorf gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel 1 kwartier. En tenslotte is het opvallend druk op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel Noord, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Go for my truck so I can't.

Alex Warren en Rescuer in de middag van Breda. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website, hoor je ook nog Mariah Carey en One Sweet Day. Het is donderdagmiddag. Dit is Breda nu met de middag van Breda. Nog tot aan 5 uur. Nu met die hit van Adela. Dit is Ain't an Alley.

Axwell en Ingresso in de middag van Breda en je hoorde On My Way. Het is vandaag donderdag, dus vanavond om 8 uur kun je weer luisteren naar het wel en wee over de Bredaarse voetbalclub NAC. En dat alles in NAC-praat vanavond is 8 en 9 weer te beluisteren hier op Breda Nu. Ik wens je nog een hele prettige donderdagavond. Wij spreken elkaar morgen weer voor de vrijdageditie van de middag van Breda.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: werken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures. En wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diepe racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de avondspits ook in het zuiden van het land druk, met inmiddels ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A16 bij daar richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er stond daar een tijdje een te hoge vrachtwagen voor een tunnelbuis. De wegen zijn, of de rijstroken zijn, wel weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, ook een half uur oponthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de file op de A16. Dan valt nog op de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg, gereden over 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is, zoals gebruikelijk op donderdag, de avondspits weer hartstikke druk met bijna 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Daar rijden langzaam over 20 kilometer, kost je een half uur. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout Oost en Nieuwedijk 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Oss tussen Zonnebreugel en Veghel Noord 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt ook in het zuiden van het land druk, met op een aantal plekken lange dagelijkse files. Zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en het Vonderen 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Zaltbommel. Een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht en 9 kilometer file. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide. 6 kilometer file met bijna 3 kwartier op de A. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: babe. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 8:45 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad in het zuiden van het land. Maar dat neemt niet weg dat het goed doorrijden is op de meeste plekken. Want in totaal staat er nog altijd zo'n 100 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Deil gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Born en knooppunt Het Vonderen 6 kilometer met bijna 20 minuten extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Oost tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide doen er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land, maar wel nog een opvallend lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Zoals op het Empel en Deil gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 15 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Thijs.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land, maar wel nog een opvallend lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Zoals op het Empel en Deil gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 15 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
5: Nou, jij was weer gestemd.
6: Ja.
7: Staat deze al?
5: Ben ik te horen? Ik weet niet of het allemaal te horen is, hoor. Het is een beetje...
6: Beetje chaotisch.
5: Het is een beetje chaotisch. En dan komt dat wij jonge voetballers in de studio hebben. En ze zitten allemaal te lachen, jongens. Volgens mij moet je nu al naartoe, Marcel.
7: Ja, volgens mij moet je die andere aanzetten.
5: Die andere aanzetten?
7: Ja. Zo. En dan die andere uit.
5: Oh.
7: Juist.
5: Ja.
7: Kijk, dan is die bron ook weer weg.
6: Ja.
5: En dan heb ik een lampje. Het was een beetje... We hebben wat technische dingen hier, dus jij bent er, Marcel.
6: Ik ben er.
5: Ja, je bent er helemaal luid
6: en duidelijk. Ja, ik ben er helemaal...
5: Impro Radio, mensen. Daar zijn we dan weer.
4: Improv Radio.
5: Op Breda Nu is het NAKPRAAT iedere donderdagavond tussen 8 en 9, dus ook nu. En, Marcel, jij zit bij een... Jij zit bij een bekend fenomeen in dit programma.
6: Ja.
5: Bij het lampje van Joep.
6: Het lampje van Joep.
5: Zo. En wat doen we daarmee als we winnen?
6: Ja, dat lampje moet aan, hè.
5: Dus, wat
7: gaan
5: we doen?
7: Ik zal hem aandoen, want dan komt hij ook in beeld. Oh, dat ga je hem dan aandoet.
6: Ja.
5: Het is een bouwlampje van Joep. Ja, want het is ook niet bijzonders, hè?
6: Het zou eigenlijk wel moeten.
7: Ja, echt een lichtstraler.
6: Ja, het moet eigenlijk een bouwlamp zijn. Want het is namelijk afgelopen zondag hebben wij de 500ste... uitoverwinning behaald in het bestaan van NAC. 500.
5: Maar in het bestaan van de club?
6: In het bestaan van de club. Competitieoverwinning. Ja,
5: heb je nou zelf uitgezocht? Of ben
6: nee,
5: je,
6: daar, heb ik, daar heb ik gelukkig... zijn er mensen die dat doen.
5: Oh, ja.
6: Ruud Jansen.
5: Kijk, ik moet even noemen.
6: Van het NAC-museum. Ruud, dankjewel.
5: Statistic boy.
6: Ja, super goed in feiten en cijfertjes. En dat komt helemaal goed. Maar ik heb nog wel meer interessante informatie. Nou, we toch bezig zijn.
5: Oeh, informatie.
6: De eerste uitoverwinning, die boekten wij op 9 maart 1913.
7: Ah, ik weet welke.
5: Ja, jij weet nog welke was erbij.
6: Zeg maar.
7: Zeeland vooruit.
6: Juist, oh. Zeeland vooruit.
5: Hoera, wie kent ze nog?
6: Ja, wie kent ze nog?
5: Oh.
6: Daar winnen wij gewoon, hè? Ja,
5: we hoe kwamen we dat toen? Met de veerboot? Of,
6: Ja, dat weet ik ook. Voor mij komen die...
7: uit Zee.
6: Ja, wel uit Zeeland, maar voor mij uit Vlissingen.
7: Vlissingen of zo, of Middelburg.
6: Ja, waarschijnlijk...
7: Zijn. Of Goes, nee, het was Goes.
6: Oh, waarschijnlijk met, Goes. Met de trein.
7: Ja.
5: Ja, dan kon je nog met de trein, toen al met de trein
6: ja,
5: komen.
6: Ja, NAC reizen in die tijd heel veel met de trein.
5: Ja, ja hè? Ja.
6: De meeste keren dat NAC een uitwedstrijd gewonnen heeft, is bij, let op, bij Willem II.
5: Ja, jawel, echt.
6: Daar hebben ze maar liefst 25 keer gewonnen.
5: Oeh,
6: hallo. Ja.
7: Dat doen we graag.
6: Dat Willem II, dan moet je gewoon van de kaart
7: krijgen. Kreeg applaus van de tribune, hoor.
6: Ja, goed man. En dan heb ik nog een, die jongen blijft leuke feitjes strooien. De meeste doelpunten maken, of degene die het meeste doelpunten heeft gemaakt bij een uitoverwinning,
5: ja,
6: is op nummer 1 Leo Kangels.
5: Oh, natuurlijk.
6: Het kanon.
5: Zo.
6: Met maar liefst 50 doelpunten.
7: Ja, dat was erin hoor.
6: Ja.
5: 50 uitdoelpunten.
6: Ja, in een overwinning bij NAC, hè?
5: Zo.
6: Dan doe je het goed. Doe op nummer 2 Rad Verleg met 40.
7: Ja, die kon ook wel voetballen, zo.
6: Ja, ja, die schijnt toch wel heel goed kunnen voetballen.
7: Dan zouden ze een boek over moeten schrijven.
6: Ja, ja, dat zouden ze eens een keer moeten doen. Ja. Waarom doen ze dat eigenlijk
5: nou,
6: niet?
5: Nou, wie doet dat dan een keer?
6: Ja. En dan nummer 3, Joop ter Beek. Wie kent hem niet?
5: Ja.
6: Met 37 doelpunten.
5: Oh. Joop, dat is echt best wel veel ook.
7: Joopie.
6: Ja. Maar mede dankzij Ruud Jansen al deze leuke informatie.
5: Bedankt. Schrijft u thuis maar mee. Ja. Want dat, nee, dan kun je, ook ik... allemaal, kun je het allemaal vinden trouwens, denk je? Of is het allemaal op een internetsite te vinden?
7: Nou, ja, we hebben het ooit op derad.nl gehad.
5: Oh ja,
7: dat
5: weet ik
7: afgeschermd, ja. Dat we toen in de tijd zaten dat iedereen een keer boeken over te schrijven over 100jaarnak.nl en zo. En die plukte al de statistieken van derad.nl af. Ja. Dat we al 100 jaar aan het zoegen en zweten waren om bij elkaar te rapen. Die kwam bij ons gratis ophalen. Dus dat is afgeschermd. Maar sinds de nieuwe site hebben we dat niet helemaal goed weten.
6: Krijg
7: dus
6: nog,
7: de boeken in bij het NAC-museum.
6: Overigens wil ik dan nog één laatste, heel klein statistiekje noemen. De trainer met de meeste overwinningen, dat was Jan Blom. Dat is niet helemaal eerlijk. Want Jan Blom was lid, die was wel hoofdtrainer, maar daar zat een technische commissie achter. Ja. Met daarin onder andere Rad Verleg.
7: Ja,
5: oh, oké.
6: Okay.
5: Dus die had minder te vertellen dan de hoofdtrainer nu.
6: Ja, dat liep toen heel anders. Sien Plooijer, ook trainer geweest bij NAC, 27 overwinningen. Hans Verheel, 18. En dan ergens onderaan, Karel Hoefkens.
5: Met
6: 4 overwinningen van de 37.
5: Toch nog 4.
6: Dan doe je het niet goed, hè?
7: Waren dat allemaal 4?
6: Dat bedoel ik, ja.
5: Oh. Wat is het, 2 jaar?
7: Dat is inclusief de beker, hè?
6: Zoiets.
5: En de beker erbij.
6: De beker hebben we nooit gewonnen.
5: We hebben nog niks gewonnen bij de beker.
6: Maar goed.
5: Jongens, zo zijn er weer.
6: Ik
5: vond het wel fijn dat je zo open massa met statistieken. Dat doen we eigenlijk nooit, maar ook wel een keer anders.
7: Dat, dat mogen we wel eens doen.
5: Leon heeft zijn salade net binnen.
7: Nou ja, ik ben een hapje voor hapje aan het doen. Ja. Het was weer haasten vandaag.
5: Ja.
7: Volle bak weg.
5: Ik wil wel een plaat draaien, kun je eten. Maar, maar dat doen we niet.
7: Nee,
5: we hebben volle bak.
7: Veel te vol.
5: We hebben heel veel.
7: Ja,
5: we
7: gezellig vol ook.
5: En ook een draaiboek gemaakt door Leon en voorgelezen door Marcel.
6: Ja, het draaiboek. We gaan het hebben over afgelopen zondag.
7: Ja.
6: Toen wij op bezoek gingen bij de Graafschap.
7: Zondag alweer.
6: En daar heb ik uiteraard een mening over.
7: Was ook succes, hè? Maar ook over succes hebben wij meningen.
6: Ja. Zelfs daarom.
7: Ja, zeker.
6: Peter Maas, die is ook aan het woord geweest.
7: Ja, die zegt dingen.
6: Ja, die zegt dingen. Ik ben al een uur afgehaakt.
7: Ja, knap.
5: Ik ben nog lang eigenlijk.
6: Ja, best knap, hè? Ja. Best knap een uur naar die man kunnen luisteren.
7: Hij heeft wel dingen in een podcast gezegd, inderdaad. Maar ook tegen de supportersvertegenwoordigingen afgelopen woensdagavond. Dat was gisteren. En dat kwam eigenlijk een beetje overeen met wat er in die podcast was gezegd. Dus er was weinig nieuws anders. Oh. Maar daarover later meer.
6: Ja, we hebben inderdaad een volle bak jeugd in de studio.
7: Ja.
6: De onder 13.
7: Ja.
6: Van NAC.
7: Ja.
5: Laat je horen.
7: Laat
5: je horen. Laat je horen.
6: Hier zit
5: ze.
6: Ja.
5: Ze zijn helemaal stil.
7: Ja. Ja, als ik begin te praten, dan komen ze in beeld. Ja.
6: Komt goed, mannen. We hebben een grammaton en we gaan vooruitkijken naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag.
7: Ja.
6: om 16:30, zeg ik. Nee, dat komt goed. Maar om 8:00 is het dus NAC en Eindhoven. En daar gaan we het er uitgebreid over hebben.
5: Ja, en we hebben een oude bekende van Eindhoven komt langs. Ja. Die speelt daar nu.
7: Ja.
5: Dat wordt nog wel mooi.
7: Kevin van Veen. Kevin van Veen. Veel praatjes heeft.
6: Return of Kevin van Veen.
5: Zou die wel meedoen?
7: Breda loopt uit.
6: Ja, voor mij staat hij daar gewoon in de basis.
7: Dat zal toch wel. Zoveel spulletjes hebben ze daar niet.
6: Nee.
5: Maar nee, hadden ze ooit Kai de Roy die we ophalen natuurlijk.
6: Ja, die hebben ze ooit ook gehad.
5: Goed. Nou, jongens, zondag de wedstrijd in Doetinchem.
6: Ja, de wedstrijd.
7: De wedstrijd. Nou, ik was er een beetje huiverig voor. Want wij zijn altijd de club die de tegenstander, een kwakkelende tegenstander, met name hekkensluiters, weer graag gewillig in het zadel helpen. En wat een leuke wedstrijd, of in ieder geval een leuke voorbeschouwing op de wedstrijd. We gingen op bezoek bij een oude bekende van ons, een graafschapssupporter die ons uitnodigde. Geert-Jan, bedankt voor de gastvrijheid en family. En gezellig voor de wedstrijd met de oude vrienden uit Doetinchem. Lekker biertje doen. En in het stadion, lekker biertje doen, gezellig. Ambiance. En dan denk ik, meestal hoe groter de voorpret, hoe kut dat uitvoeren.
6: Vaak wel, ja.
7: Ja. Dus, ja. Maar ja, we kennen de uitslag intussen. Dus het was in één keer en een leuke een hoop voorpret. En een goede uitslag van de wedstrijd. Dus dat is ook wel een historisch feitje.
6: Ja, en de wedstrijd begon met de geweldige poncho-actie in het uitvak.
7: Ja.
6: Ja, want ik was gelijk helemaal van mijn apropos af.
5: Want?
6: Toen ik binnenkwam, want er lagen allemaal poncho's op hier.
5: Jij dacht, gaat het regenen, maar
6: ja, ik dacht, gaat het regenen, lekt het dakje of zo. Maar
7: het
6: nee,
7: dak, dat waait eraf of zo.
6: Ja, het kan daar allemaal, hè.
7: Kan we hier zwemmen in de Vijverberg?
6: Ja, in de Vijverberg.
7: Ja,
6: Maar Front had een hele leuke actie voorbereid. Ja. Die had het hele uitvak voorzien van een poncho, een zwarte en een gele, of een gele.
7: Ja.
6: En er werd mooi de NAC-vlag.
7: De diagonaal,
6: de clubvlag. De verenigingsvlag, daar wordt zocht ik, die werd keurig netjes afgebeeld.
7: Het was een mooi plaatje.
6: Ja, ik heb een foto gezien van de andere kant. En het was inderdaad een mooi plaatje.
7: Ja. Was,
6: hulde voor Front.
5: Die iedereen bleef op zijn plek, zeg maar, met dat ding ook.
7: Ja, dat was wel de opdracht.
6: Ja, dat was wel belangrijk. Er werd niet veel geschoven.
5: Zo klopt het niet.
6: Ja, dat klopt.
7: Dat er een keer een schaakbocht werd of zo naar de rust.
6: Nee, maar het ging goed.
5: Dan maar met Jannes van der Wal.
7: Ging er eentje pissen en het was gelijk.
6: Ja. Maar het ging opvallend goed.
7: Ja,
5: nou,
7: dat kunnen we wel.
6: Ik vond het wel mooi.
5: Oh. Ja.
6: Mooie actie.
5: Ja. Ik vond het mooi toch? Dat moet er kunnen. Dat is daar ook sowieso al dan mogelijk. Maar alhoewel de vriendschap is een beetje wat hier en daar een beetje aan het brokkelen, merk ik. Bij mij ook niet. Maar je merkt soms wel een beetje bij die jongeren die kennen dat niet meer.
6: Nee,
5: hè?
6: Natuurlijk niet.
5: Maar ja, dat kan ook niet. Dus.
6: En terecht.
5: Ja.
6: De graafschap moet je gewoon winnen.
5: Ja, die moet je winnen. Maar ze stonden bijna onder en ze staan nu helemaal onderaan.
7: Ja, ja
6: daar heb ik ook nog wel een mening over. De graafschap, NAC was best aardig, maar de graafschap was wel heel slecht.
5: Nee, dramatisch.
7: Dat was heel zwak, ja.
6: Ja, dat was echt zwak.
7: En dat je dan denkt, het is 1-2 gebleven. Daar had nog veel meer uit kunnen halen. Maar die les hebben ze zelf ook getrokken. Die conclusie trokken ze na de wedstrijd ook van, je had toch veel meer uit kunnen halen.
5: Mm-hmm.
7: En ook voor rust. Het had ook geen 1-2 verloren. Maar hoe kwamen we nog niet heel meteen overtuigend uit de startblokken? Het was een beetje aftastend. Dat duurde een paar minuten. Maar toen had NAC wel door van,
6: Ik vond NAC, NAC had iets, we hadden het voor de wedstrijd te lopen. NAC had iets ongrijpbaars. He, ze hadden weer. Het leek wel of ze er zin in hadden. Gezonde portie inzet, strijd, passie. Ja, die dingen moet je hebben als basis en daarna ga je goed voetballen.
5: Maar vond jij echt dat het nu al een breuk was met het Hoefkesverhaal al?
6: Ja.
5: Kon je dat echt wel zien?
6: Ja, absoluut. Ja. NAC stond nu duidelijk in het veld om te winnen.
5: Mm-hmm.
6: En dat heb ik tegen Hoefkes nooit gezien. Of met Hoefkes nooit gezien.
5: En Jan op blink...
7: Wel aanvallende intenties waarbij het ook gewoon klopte. Ja. En de opstelling was ook gewoon... Zag er toch vrij logisch uit, hè?
6: Ja, daarbij wil ik even...
7: Dat is een hele winst al.
6: Heel even mijn gelijk halen.
7: Goed zo.
6: Want? Ja, toch hoor. Dat maakt Ik doe het toch. Ik heb 3 weken geleden geroepen dat Jan van den Berg linksback
5: moet staan. Ja, ik wou het net vertellen, maar jij bent er.
6: En nou stond hij linksback en dat deed gewoon goed.
7: Het is beter dat Hille centraal staat en Van den Berg links staat en dan andersom. Want die komt daar beter uit de verf. Beter uit de maar,
6: het is niet zijn beste plek. Aanvallend is Jan gewoon hartstikke goed. En Hille heeft gewoon meer snelheid.
7: Juist.
6: Dus die kan rugdekking geven. Ja. Het is zo moeilijk allemaal niet, hè? Nou heb ik weer een voorspelling die ik ga doen. Dus over 3 weken gaat dat gebeuren.
5: Jij bent altijd gelijk, hè?
6: Ja, nou,
5: bij de degradatie.
6: Nee, je mag mij ook gelijk van tafel wegen als ik dat niet heb.
5: Nou, je had bij de degradatie ook gelijk. Dus ja, daar blijf ik bij.
6: Dat was niet zo moeilijk.
5: Dat was een belangrijk thema, zeg maar.
6: Zet rechtsback Kamal Soa. En zet daarvoor Boyd Lucas.
5: Ja, nee, Boyd moet wel dieper eigenlijk. Dat ben ik wel met je eens.
6: Boyd is verdedigend niet zo sterk.
5: Nee.
6: Maar vooral aanvallend wel, want die heeft een heel goede voorzet.
5: Hij heeft vaak assists, hè?
6: Ja.
5: Of voor assist, dat hij net voor de, maar ook wel assist. En echt goede ballen die hij afspeelt en meestoomt, zeg maar.
6: Eens.
5: Maar Soa, ja, je moet hem misschien gaan testen.
6: Soa rechtsback. Voor mij is dat de ideale speler voor rechtsback.
5: Maar vind je dan dat hij niet een beetje te ver naar die hoek gedreven wordt? Vind je niemand meer naar het midden beter uit de verf komen?
6: Nee.
5: Niet?
6: Niet.
5: Oké. Okay. Nou,
6: ik vind de Soa verdedigend heel goed, hè? Want hij kan heel goed bal afpakken. Hij heeft voldoende snelheid.
5: Een stofzuigertypetje,
6: maar die kan ook als rechtsback spelen.
5: Okay.
6: Ik ga van de week Kruis even bellen.
5: Ja. Ga jij Kruis even bellen?
6: Ja, Kruis zet hem even rechtsback, jongen.
5: Hij luistert wel. Nou, maar ja, Jan links werkt dus toch wel eens.
6: Ja. Volgens mij wel.
5: Ik dacht ook van, hoe gaan we dat nou doen?
6: Nee, want Jan is heel goed met het opkomen met de bal. Dat is Jan heel goed
5: ja,
6: in.
5: Ja, dat kan hij wel, ja.
6: En als je daar de ruimte voor krijgt, en meestal als back krijg je daar best wel ruimte voor.
5: Ja, centraal niet.
6: Nee, centraal is het ook een stuk moeilijker. Want ik zeg altijd, als back heb je 1 vriend en dat is je zijlijn.
5: Mijn vriend de zijlijn.
6: Dus vriend de zijlijn. Ja,
5: knallen langs je zijlijn.
6: Knallen langs je zijlijn. Ja.
5: Maar als back, vond je de hele wedstrijd goed? Of redelijk goed, zei
6: ik
5: jij?
6: Ik vond hem redelijk goed. Ik vond hem bij vlagen best wel goed. Die 1-0 viel... dat was gewoon een goede goal van meneer Briem.
5: Ja.
6: Die in de spits stond. En daar moet je hem ook gebruiken. Je moet verder niet. Je moet die jongen gewoon een vrije rol voor ingeven.
5: Ja.
6: Dat lijkt mij het beste. Je moet hem allemaal niet op het middenveld zetten en op de zijkant.
5: En met 100 opdrachten. En...
6: Ja, dat moet je allemaal niet doen. Nee. Laat die jongen gewoon lekker voetballen.
7: Ja, je ziet ook gelijk het. Dat vond ik het belangrijkste aan deze wedstrijd. Je zag bijna op jongens ook weer het spelplezier terug in je gezichten. En dat zie je bij Briem heel snel. Dat valt bij hem sowieso al snel op. Als
5: dat valt heel snel op,
7: Maar je ziet dat ze. We kunnen weer lekker voetballen.
5: Ja.
7: We kunnen gewoon lekker vrij voetballen zonder al te veel opdrachten en instructies. Vol gelaaien, zakken vol met instructies het veld in. En dan zie je ze helemaal, helemaal opgekropt, gespannen het veld in gaan. Maar dit is het bevrijdende resultaat van de aanstelling van Kruis. Ik denk dat wel de eerste winst is al.
6: Ja, dat denk ik ook.
7: Ja.
5: Positief.
6: Ik vond alleen Soumane vond ik niet zo best.
7: Nee, die zat er niet in. Hè? Die zat een beetje klagerig erin. Althans, het mislukte voor alles.
6: Die keeper van de Graafschap was heel goed.
7: Ja.
5: Ja.
6: Want die kansen van Soumane, moet ik wel 1 ding zeggen. Hij schoot alle ballen tussen de palen.
7: Ja.
5: Dat mag ook wel een keer.
6: Want dat
5: hebben we ook heel vaak.
6: Andere seizoenen vlogen alles 40 meter naast.
5: Nou.
6: Maar nu vlogen echt de ballen tussen de palen. Ook die ballen van Nassau. Want Nassau was ik even vergeten te noemen. Die stond een geweldige partij te voetballen. Ja. Echt fantastisch. Wat een heerlijke voetballer is dat, zeg.
7: Is hij nou de beste speler van de KKD momenteel?
6: Ik vind van wel. Maar goed, ik heb een heel zwarte bril op.
7: Ja. Ja. Ja, we moeten heel blij zijn dat hij...
5: ik word wel mensen afgevoerd hier nu. die moet even rennen. Dat doen we straks.
6: maakt niet uit.
7: Ze gaan even de warming-up doen.
6: Ze gaan breken even de studio
5: van de buren
6: van de OTS af.
5: Ja, we zijn nog niet gefuseerd, dus dat mogen ze doen. Ja.
7: Kwam een verkeerde shirtje binnen of zo, of niet?
5: Ja. OTS hooligans.
7: Ja. Oh, nee. TSC, daar rennen ze.
6: Pak ze.
7: Brandelan Warriors.
5: Waar zijn we? Ik ben helemaal kwijt.
6: En ik wil nog even noemen dat tweede doelpunt van NAC.
5: Zo, mooi.
6: Hogeschoolvoetbal.
7: Dat was mooi.
6: Wij keken elkaar aan van, is dat nou mogelijk bij NAC?
5: Hoe kan hebben we dat 3 jaar niet gezien.
6: Dat zien wij nu allemaal bij NAC.
7: Ja.
6: Daar wist wij even niet dat ook kon. En dat kwam onder andere door het doorlopen van, er werd een goede aanval opgezet. En Lucas die liep door naar de achterlijn en die riep heel hard om de bal. Dat hebben jullie van mij nog gehoord.
7: Ja.
6: En daardoor kreeg hij de bal terug en gaf hij de voorzet op Nassau, die in één keer doorspeelde naar onze vriend Briem. Yep. En die gewoon weer de 0-2 maakte.
5: Ja, dat was een mooi goal.
7: Alle ruimte.
5: Ja, alles was mooi.
6: Ja.
5: Maar eigenlijk, ik zei 3 jaar geleden, de laatste keer dat je die aanvallen zag, vind ik, dat was volgens mij de tijd van de nacompetitie dat we promoveerden.
7: Ja.
5: Toen zag je af en toe ook van dat soort dingen.
7: Ja, of de Manu Garcia is af en toe wel een leuke dingetje te zien.
5: Maar dat is nog lang geleden inderdaad, jongen.
7: Ja, ik heb heel simpel,
6: ik heb op de tribune heel vaak in het uitvak gehoord van jongens, dit is een van de betere wedstrijden sinds 1,5 jaar tijd.
7: Ja.
6: Ja, ik wil niet bluffen of zo, maar...
7: we zeggen dan... Ja, oké, helaas heb je er natuurlijk daar wel een slechte tegenstander van ook. Maar wij hebben ook de gave om dat... juist tegen slechte tegenstanders die in belabberde vorm verkeren... dat juist niet te kunnen laten zien. En dat pakt nou een keer goed.
6: Dat wil overigens niet zeggen dat het lek nu boven is. Nee. Daar geloof ik helemaal niks van.
7: Nee, daar zijn ze zich wel bewust. Dat weten we
6: niet. Nee, maar de stijgende lijn is ingezet. Laat ik het zo zeggen.
7: Juist, er is weer wat plezier teruggekomen. Ja. Het heeft al met het vertrouwen gedaan. Ze wisten altijd wel van... joh, we kunnen echt gewoon goed voetballen. Dat kunnen we gewoon wel. En we balen, want dat we het niet kunnen laten zien. Daar hebben ze het kunnen laten zien. Daar hebben ze wel iets te pakken. Maar het komt zaterdag een andere dimensie. Want dan moet ze het voor een vol stadion laten zien.
5: Ja, dat zou
7: voor het eigen publiek.
5: Ja.
7: En daar zitten misschien nog wel wat oude spanningen. Dus als ze dat ook kunnen, dan kan er weer wat. Dan zit er wel muziek in.
6: Overigens zagen wij Soa, die begon dus in de basis. Ja. En die werd in het begin wel uitgefloten. Maar dat werd gelukkig gedurende de wedstrijd werd dat minder.
7: Ja, hij had zich voorgenomen. Nou ja, voorgenomen. Ja, luister, het enige wat hij kon doen is het gewoon daad bij het woord voegen. Hè. Dat hij volle bak van NAC ging. En dat hij echt controle is om NAC te spelen. En dat uiteraard. En dat er wat misvattingen waren. En noem maar op. En dat hij moeilijk tijd achter de rug had, persoonlijke problemen, noem maar op. Nou, je kon zien dat de teamspelers, zodra je kan zien dat de teamspeler, de rest van zijn team hem ook gewoon meedraagt en hem accepteert, dan weet je, zodra hij gewoon met deze jongens kan omgaan, ja, dan is dat veelzeggend, denk ik. Dan zit er wel een verhaal achter wat hem is overkomen. Enigszins te vergeven is. Als hij hem de weer in mijn armen sluiten, dan kunnen we dat misschien wat makkelijker overheen zetten. Maar hij liet het ook met de voeten zien.
5: Ja.
7: Kwam zo af en toe niet helemaal. Okay,
6: nee, maar
7: de intentie zat erin en dat werd ook wel beloond. En hij heeft gewoon hele nuttige meters gemaakt. Een wezenlijke bijdrage geleverd.
6: Ja, hij moet nou één ding doen. Waar jij net al zei, zijn voet laten spreken. Ja. De komende weken.
7: Ja.
6: Maanden.
5: Ja. Dat vind ik ook wel weer spannend thuis. Hè? Dat hij zaterdag voor het eigen stadion, eigen publiek.
6: Daar reageert. Ja.
7: Ja, ik vond het wel grappig. We hadden kaarten in een vak bij de Graafschap. Waar scouts zitten.
5: Oh, zat jij daar?
7: En er zaten heel veel scouts onder. Heel veel
5: scouts.
7: Heel veel bloknootjes. Dus van jongens, we gaan even heel vaak Soa roepen. Zo! Zie je wat die Soa doet? Zonder buis. Wat hij net allemaal zonder bal deed. Dat was echt fantastisch.
5: En die mensen allemaal meeschrijven.
7: En dan, dat was wel een nuttige valpartij. Dus, dat was het moment dat hij dan viel. Of raakte de bal kwijt. Maar volgens mij kreeg hij een vrije trap mee zelfs. Dus we zaten allemaal helemaal te prijzen af en toe Soa roepen. Dus al die scouts van zo'n boos om kijken.
6: Die gaven jou een kaartje van de huisarts.
7: Ze wisten wat daar een beetje de draak mee zaten te steken. En achter ons zat we vermoeden een Bredanaar en een scout. En want de ene die herkende ons. Hey, jullie zijn die gasten van NAC en vak. Dus we werden al herkend. Prima. Dus die zat ook een beetje mee te juichen. Maar zo'n compaan daarnaast hem, die was scout. En dan kwamen we een beetje in de tweede helft kwamen we erachter. Dat hij zat scouten voor Willem II. Vorig jaar was hij nog aan het scouten voor Excelsior. Nou voor Willem II.
6: En toen hebben ze een bloknootje afgepakt.
7: Toen hebben we echt heel hard Soa geroepen. Maar ik denk dat we Soa nou wel willen houden.
5: Ja, maar we willen hem nou weer houden. Hè?
7: Maar zo'n gewaarde is wel weer omhoog gegaan. Dat is wel gelukt.
6: Ik heb nog een keer een verhaal over een scout. Of iemand die een wedstrijd kwam bekijken. Toen zaten wij bij Telstar volgens mij op de hoofdtribune.
7: Ja.
6: En toen zat er voor ons een scout van de volgende tegenstander van NAC. Volgens mij was het Helmondsport of zo, maar dat weet ik al niet zeker meer. En die had daar 1 minuut opgeschreven, toen deed dingen bij NAC, Ton Lokhoff.
5: Ja.
6: En die had daar 1 minuut opgeschreven, Ton Lokhoff, nummer 10, spelbepaler. En zei allemaal, dat heb je wel goed gezien. Dat zie maar niet hoor. Nee, heb jij nog meer van die tips?
7: Nieuwe dingen.
5: Wanneer was Dick Maas zelf? Wel lang geleden.
6: Ja, dat is lang geleden. Ja, toen deed Lokhoff nog mee.
5: Ja, dat is wel... Maar ja, goed.
6: Maar goed.
5: Altijd leuk, die dingen uit de oude doos.
6: Al dingen uit de oude
5: zo
6: doos.
5: Zo is het, we moeten altijd leuk, erbij.
6: Ja.
5: Jongens, de wedstrijd, we zullen het hierbij houden.
6: Ja,
5: we hebben nog meer spannende dingen daarover te melden.
6: Ja, die rode kaart was terecht.
5: Voor die Wim Kok, ja, of weet je
7: rare gast. Dingen, maar dat zie je bij de Graafschap. Dat soort dingen hebben wij dus ook altijd meegemaakt. Op het moment, dat is de reden waarom dat je onderaan staat. Dat is heel te sneu om te zien, ja, bij de Graafschap.
6: Ja. Ja.
7: Maar het toont aan hoe scherp de ploeg is. Hoe ze zich elkaar kunnen corrigeren, elkaar coachen. En als je elkaar niet eens... Zelfs na het behalen van een gele kaart elkaar scherp kan over. Let op, hè. Je hebt een gele kaart op zak nu. Dus gaan een beetje voorzichtig de tweede helft in. Hij wist het gewoon niet. Hij wist gewoon niet dat hij al een gele kaart had.
6: Klopt.
7: En dat is tekenend voor een ploeg die echt wel op heel veel fronten in een putje zit. Hebben wij ook gehad, dat soort dingen. Hoe kunnen wij simpele dingen kunnen wij niet. En al die slimmigheden. Waarom kan de tegenstander altijd wel? Wij hebben ook gezeten waar de Graafschap
6: zit. Ik zag bij de Graafschap een bepaalde gelatenheid. Die wij vorig jaar ook hadden.
7: Ja, ja.
6: Dat zag
7: de acceptatie van een tussenjaar.
6: Dat.
7: Ja, ze hebben gegokt en verloren in de laatste transfer. In de...
6: Ja, ho. Leemans op was geblesseerd, hè?
5: Oh, die deed niet mee.
7: Ja, Leemans. Ja, die voelt zich een beetje een eenzame daar zo. Want hij is. Ik heb trouwens nog gesproken, Leemans.
6: Oh.
7: Ik kwam in de rust tegen. Achter in de business lounge, zeg maar daar zo. Dan krijgt hij dan voorrang, hè, bij de bar.
5: Krijgt hij voorrang?
7: Speulen.
5: Ja, jij krijgt de voorrang dan.
7: Stonden 15 man in de rij, hangt er zo'n beetje eroverheen en kreeg gelijk zijn drankje mee. Ja, hij zat geblesseerd, hè, dus op de tribune. Maar ik heb hem nog even gesproken. Even. En,
6: nog over de zaak Hoefjes gehad?
7: Nee. Oh. Nee.
6: Ja.
5: Hij heeft wel spijt, denk ik, dat hij daar nou zit, of niet?
7: Nee, dat denk ik niet. Hij is gewoon belangrijk daar ook. En natuurlijk vindt hij het wel heel erg jammer. Dat kon je in de Hoefkast ook nog horen. Daar heeft hij het uitgebreid ook verteld.
5: Uh-huh.
7: Hij had er heel graag willen blijven. Maar wat hij nou is, het is een groep met heel veel junioren. Hij is een van de routiniers, de senioren nou intussen. Maar... Een van de vele weinigen, zeg maar.
5: Er zijn heel veel jonge gasten daar.
7: Heel weinig. Hij is een beetje de eenzaam. Maar hij heeft gezelschap gekregen van Mark Diemers. Die is naar de Graafschap.
5: Die wij ooit wilden hebben. Ja,
6: ik vind Mark Diemers een hele goede voetballer.
7: Ja, dus alle sponsoren die duiken weg als met hun vrouw als Mark Diemers binnenkomt. Dat verhaal kennen we intussen.
6: Ja.
7: Dus ze staan er niet allemaal per se om te springen op de Mark Diemers. Maar wie weet, misschien keren ze zich nog. Maar goed, we zijn geen Graafschap praat.
5: Nee, dan gaan we weer terug naar NAC.
7: Naar Peter praat.
5: Peter Maas praat.
7: Die heeft de dingen gezegd. Lang verwachte interviews. Nou ja, lang verwacht. Hij is de laatste tijd. Hij heeft de laatste 3 weken meer interviews en podcasten gedaan dan in zijn hele 3,5 jaar bij NAC daarvoor.
6: Heb jij enig idee hoe dat komt? Dat hij vaker het nieuws is nu?
7: Nou ja, de druk gaat omhoog bij hem, hè. Dus ik denk dat hij wel duidelijke instructies krijgt van, joh, of ja, in ieder geval dezelfde urgentie wel ook aanvoelt van, joh, er moeten nou wel eventjes wat dingetjes uitgelegd worden. En er zijn wat flinke keuzes gevallen op trainersgebied. Dat is handig als we dat ook even verantwoorden. Er zijn afgelopen de degradatie, noem maar op. Er zijn wat dingen gebeurd. Er moeten eventjes beleidskeuzes moeten worden verantwoord. Er zijn gesprekken geweest met supportersgeledingen. Nou, daar wordt ook op teruggekomen. Er is een statement geweest. Daar moet ook op gereageerd worden. Dus die urgentie die is wel aangevoeld. Hij is niet van grote woorden in podcast. Alhoewel, ik denk van dat hij best wel veel vertelt. Maar of je er iets mee kunt.
6: Ik wou het zeggen. Hij praat heel veel, maar hij zegt heel weinig.
7: Ja, nou ja, precies. Dat is ook een beetje wat we terugkregen in... eerst kwam hij bij de Tikkie podcast verleden week. Daar komt hij graag, denk ik. Ik weet niet of dat hij hier nog een keertje komt. Maar,
6: Zou hij durven, ja?
7: Ik weet het niet.
6: Maar voor mij mag hij.
5: Jij zei, ik heb het een uur volgehouden. Ik vind het lang, maar...
6: Ja.
7: Jij hebt hem niet helemaal afgeluisterd, maar ik kon het niet meer aan.
6: Ik heb wel een duidelijke mening over hem, hoor.
7: Ik heb hem ook in 5 etappes moeten luisteren. Want
6: ik
7: kom er moeilijk doorheen. Maar...
6: Dat zegt wel heel veel, hè?
7: Ik zag ook heel veel dingen niet bij te horen.
6: Ik zal even zeggen wat ik ervan vind. Ik vind Peter Maas heel erg ongeloofwaardig overkomen. Dat kan gewoon niet. Hij heeft het onder andere over het belang van NAC. Nou, dat vind ik heel erg goed dat hij dat ziet. Alleen dan moet je wel naar handelen.
7: Ja.
6: En het belang van NAC is, als je zomers een trainer kan laten gaan voor een kleine vergoeding. Die vergoeding was schijnbaar heel erg laag.
7: Ja.
6: Mm-hmm. Goed, dat was wel een vergoeding. We zaten wel in de plus, zullen we maar zeggen.
7: Ja.
6: En je doet het niet. En je laat hem 5 weken na de competitiestart gaan. En dat kost het geld. Er was niet over gesproken hoeveel geld dat kost, maar het kost geld.
7: Ja,
6: ja, dan heb je niet in belang van NAC gehandeld.
7: Ja, inderdaad. Er zijn wel wat inschattingsfouten gemaakt.
6: Ja.
7: Je ziet hem wel pogingen doen om dat hij laat zien van ja, ik hou mezelf er echt wel de spiegel voor. Hè, dat hij zich ook bewust is van, zegt bewust te zijn van zijn karakter en zijn, hoe op dat moment zijn rol is in bepaalde onderhandelingen. Hè, dat hij ook daardoor zegt van ja, soms geef ik dan ook even de taken af naar een andere. Hè, als het gaat over onderhandelingen met andere clubs en de verhoudingen met spelers, waar hij dan zeg maar de bad guy is en de ander dan even de good guy rol overneemt. Alles ten doele van NAC, hè, dat NAC er een beste deal uithaalt. Dus hij zegt zich daar wel bewust van te zijn. Maar ja, ook daar kan je natuurlijk ook wel wat foute inschattingen maken natuurlijk. En in het geval van Hoefkes kun je inderdaad afvragen van heb je ook wel goed ingeschat op basis waarvan. Er zijn wat verbeterpunten afgesproken met elkaar. Dingen die ze al echt al heel lang wisten. Wat heeft hen doen geloven dat Hoefkes dat nog kon keren? Want het is eigenlijk op heel veel zaken totaal niet gekeerd.
6: Ja, en daar binnen 5 weken erop terugkomt.
7: Ja.
6: Dat vind ik knap.
5: Dat is nog het vreemdste, hè?
6: Ja, dat vind ik heel vreemd, ja.
7: Ja. Precies.
5: Had in juni die keus gemaakt, want daar was iedereen wel eigenlijk wel van overtuigd bij de supporters. De meeste mensen, de meeste, hè?
6: Luister.
5: Niet helemaal, maar iedereen, dit gaat niet meer goed komen zo.
6: Iedereen, wat er nu gebeurd is, heeft iedereen voorspeld.
7: Nou ja, het lijkt wel, ook wel dat het niet helemaal misschien in het belang van NAC was dat hij is aangebleven. Maar ook wel in het belang van Peter Maas dat hij is aangebleven.
6: Ja, maar dat is toch het verkeerde belang dan?
7: Nou ja, ja, precies, inderdaad. Want hij zegt inderdaad belang van NAC. Maar ik vertaal het ook zo dat, hij heeft het zelf ook verteld, van ja, de komst van spelers en het aanblijven van spelers bijvoorbeeld. De manier waarop Karel Hoefkes dat laatste zetje in bepaalde transfers kan geven, noem maar op. Dat heeft ook Peter Maas wel geholpen om een aantal spelers te overreden. Ja, om in ieder geval op zijn konto te kunnen zetten. Ik heb een speler binnengehaald. Of heeft doen besluiten te blijven. Door het toedoen van Karel Hoefkes. En dan is het handig als dat hij wat langer aan blijft. Ja, voor het verstrijken van de transfer deadline. Maar ja, dan heb je dus wel met een trainer die niet functioneren. En dan is dat niet in het belang van NAC. Ja, wat is dan het belang van NAC? Dat die spelers blijven? Nou ja, in het belang van Peter Maas. Het is lastig om het tegen elkaar weg te strepen. Dus daar zit ook wel wat theorie. Daar kun je dus ook wat van vinden.
6: Klopt. En ik vond het... De toon van hem vond ik een beetje hautain, een beetje, ja, hoe zeg je dat?
7: Ja.
6: Maar
5: dat is al lang zo, hè?
6: Ja, nee, maar uit
5: maar
6: de hoogte. Daar wil ik. Dat klopt.
7: Een beetje minachtend misschien.
5: Dat gaat misschien wel heel ver, maar een beetje.
6: Maar wij hebben nou eens in de gaten. Dat deed je volgens mij helemaal niet. Mm. Dat die supporters, die hebben afgelopen zomer een verschrikkelijke zomer gehad. Hè?
7: Ja,
6: heb dat eens even in de gaten.
7: Ik heb zelfs een buikpijn gehad.
6: Dat bedoel je.
5: Zeg
6: op zijn minste keer, of laat het merken dat, hè, dat je meeleeft. Je hoeft geen sorry te zeggen, maar dat het je raakt. In ieder geval dat het iets met je doet.
7: Ja, laat er even blijk van.
6: Dat heb ik gemist.
7: Ja.
5: Nou, dan komt hij nou met van, ik heb zijn fouten gemaakt, maar dat had hij toen al moeten doen.
6: Dat, had hij
5: dat
6: gelijk,
5: bedoel je eigenlijk, hè?
6: Gelijk
5: na de degradatie.
6: Na degradatie past 1 ding bij je en dat is nederigheid.
5: Dat is een goeie.
7: Inderdaad.
6: Dat.
5: Die had ik ook in
6: en
5: mijn
6: die
5: hoofd.
6: Miste ik volledig.
5: Ja.
6: Volledig.
5: Maar dat mis je bij hem al altijd.
6: Ja, klopt.
5: Zolang hij er zit.
6: Ja.
5: Maar, dus dat is de man, hè?
6: Ja, maar mij betreft... heel simpel, als we niet promoveren, is het per direct Peter Maas footsie.
5: Oké, duidelijk.
6: Ik zal de druk even opvoeren.
5: Jij hebt hem nou gezegd, die moet even opnemen. Dat doen we ook, dus het programma wordt opgenomen. Dus
6: absoluut.
5: Dat onthouden we wel.
6: Niet presteren, niet promoveren is weg Peter Maas.
5: Oké.
6: Houden we hem bedankt.
5: Allee, allee.
6: Gaan. Hij heeft tijd genoeg gehad om dingen goed te doen. En dat doet het gewoon niet goed. Ja, dan moet je gaan.
5: Ja.
6: En dan nou even met de woorden van Remco. Remco, we hebben hier een topsportklimaat. Niet onder de supporters misschien. Maar bij de club hoort dat wel zo te zijn. Dus dan wordt iemand gewoon op afgerekend op zijn resultaten. Ja. En als die resultaten na 2 jaar dramatisch zijn, moet hij gewoon wieberen, wegwezen.
5: Ja. En niet, ja, maar ja.
6: Ja, dat geldt
5: ik voor de TD, jij wordt er boos om, hè?
6: Ik word daar kwaad om, ja.
5: Ja, dat merk ik ook.
6: Om die lompigheid, daar word je gewoon niet goed van, man.
5: Bij een ander, bij een bedrijf ben je al lang...
6: al lang. Als jij dat maandag op je werk doet, word je dinsdag ontslagen.
5: Ja, oké. Okay. Ja.
7: Nou ja, afgelopen woensdag, dus gisteravond, het is nu donderdagavond. Woensdagavond heeft er nog een gesprek plaatsgevonden naar aanleiding van het sportstatement dat we diverse sportsgeledingen hebben gedaan. Nou, daar zaten gisteren dus een aantal geledingen bij. Waaronder ook Bredelo Coachfront, Supportersraad. In ieder geval vier supporters vanuit de geledingen. Vanuit NAC zat daar Remco Overzier, Peter Maas, Justin Goedzee vanuit RFC. En Nico Romein, de nieuwe technische zakenman. Dus zowel degene die met de sportsportefeuille zit als met de technische portefeuille. Ja, het wat daar uit het gesprek is gekomen was niet echt vanuit sporters oogpunt niet echt bevredigend. Het kwam eigenlijk het verhaal uit aardig in lijn met wat we ook in de podcast verleden week dus hebben gehoord. Het lijkt alsof een beetje eindconclusies. Ja, we zijn geen steek verder. Vooral veel aanhoren en weer liggen van kritische vragen.
5: Ja.
7: Waar niet echt heel veel... niet echt bevredigend open gesprek.
5: Nee, maar dat blijft iedere keer. En over 12 oktober is trouwens weer een forumavond. Hè? Dus dan is het ook weer. Denk je dat er ook weer eenzelfde herhaling komt? Dan komt ook Rick Kruis.
7: Nou ja, daarom dat is goed dat je dat zegt, inderdaad.
5: Want ja, ik maak de brug even
7: meteen. Perfecte brug, want dat is eigenlijk een van de redenen dat wij zelf niet zo echt spontaan heel hard lopen van forumavonden. Want het is allemaal weer. Ja, ook aanhoren en...
5: veel zenden.
7: Ja, veel zenden.
5: Ja, wij zenden hier ook al, maar
7: en,
5: ja.
7: Heel één vraagje mogen stellen. Dat is dus 12, maandag 12. Het is nou eens een keer dat het niet op donderdag is.
5: Nou, ik ben er niet. Ik kan er niet zijn, dus dat weet ik al. Ik kan
7: er ook eens een keer bij zijn.
5: Dan kun je er wel. Niet op donderdag, dat klopt. Ooit presenteerde jij dat wel eens. Maar
6: ja, dat klopt. Maar ik denk dat ik toch maar even ga kijken.
5: Ja.
6: Beroepsmatig.
7: Ik heb al
6: als je begrijpt wat ik bedoel.
5: Ja, ik snap hem. Ja. Met hem voor de mening.
6: Voor de mening. Ja. Als je ergens een mening over wil, moet je er wel zijn natuurlijk.
7: Ja, dus maandag 12 oktober in de Corial. Aanmelden is inmiddels mogelijk sinds deze week. Gaan daarvoor naar... Nou ja, dus kijk even op het Twitterkanaal. Er staat een link waar je kunt aanmelden. Ik geloof dat het ook al op NAC.nl staat sinds vandaag een artikel. Ik ga ervan uit dat die daar ook staat. Deuren gaan open om 7 uur, 7:30. Gaan ze beginnen. En dan gaan ze 2 uurtjes door tot 1 uur of ongeveer. Uiterlijk 9:30. En de ervaring is dat het dan, als het moment dat het afgelopen is, dan blijven de meeste van de hoofdrolspelers nog even hangen. En dan vinden eigenlijk de interessante gesprekken plaats. Dus maak dan ook vooral van die naborrel vooral gebruik. Dan, valt er...
6: Dan gieten we er even de alcohol in.
5: En dan komt die erin los.
7: Inderdaad. Maar iets serums, zeg maar.
5: En Remco Overzier komt ook. Hè? Dus we hebben Remco Overzier, Peter Maas, technisch directeur en Rick Kruis.
7: Rick Kruis die sluit ook aan. Wel een nieuwe spreekstalmeester, een gespreksleider. Hugo de Raaf. Nou, die kan ook wel babbelen. Dus, en die kan de taal van de supporter denk ik ook wel goed vertalen.
6: Dat denk ik ook.
7: Dat ziet er wat mij betreft goed uit. Komt allen. Zorg dat die zaal vol zit. En het is wat vorige avond toch wel betekenis krijgen en houden.
6: Ja, maar dat ligt wel aan de antwoorden van degene die achter de tafel ligt.
7: Exact. En dat we de gelegenheid krijgen om vervolgvragen te stellen. Want dat was de vorige keer, een van de vorige keren niet helemaal gelukt. Dat vond ik echt wel heel spijtig. Want bijvoorbeeld Levine, die was daar, die had toch wel een heel follow-up verhaal in gedachten. Wat totaal niet uit de verf leek te mogen komen van de spreekleiders. Dat kwam gaandeweg de avond wel iets beter goed. Maar ja, die opzetten, daar mogen ze even heel kritisch op zijn om dit te laten slagen. Dat we niet alsnog met een vieze smaak in de mond naar huis gaan. Dus heel belangrijk.
6: En terecht.
7: Ja.
5: Nou, zijn we zover?
7: Ik denk dat moment daar is.
5: Leuk. Hallo? Hallo? Buitengeluiden.
7: Zitten ze weer in de speeltuin?
6: Ja. Ja, ze breken heel de studio van Breda nu af.
5: Wie zijn het dan? Ja.
6: Dan
5: moeten we even zeggen wie dat zijn, hè?
6: Ja, dames en heren, dit is de onder 13 van NAC.
7: Ja, ja.
6: Ik weet niet of jullie het in de gaten hebben, maar van deze 4 of 5 zijn er misschien wel alle 5 die doorbreken in het eerste. Hè?
5: Ja,
6: dus
5: allemaal.
6: Over 10 jaar staan wij gewoon die mannen aan te moedigen. Hè? Ja. Dat kan, hè? Zal ik eerst even een rondje maken?
5: Doe jij een rondje langs
6: wie
5: de velden?
6: Wie wij hebben, dus ik wil graag je naam weten en je positie in het elftal.
8: Ja.
6: Als dat kan. Ja? Dan geef ik de microfoon aan jou en dan geef je hem gewoon door. Ja. Is dat goed?
8: Ja. Hoi, ik ben Miller en ik sta centraal verdediger.
9: Hoi, ik ben Jesse en ik sta linksback.
10: Hoi, ik ben Mick en ik sta op 10.
11: Hoi, ik ben Ren en ik sta linksbuiten.
12: Hoi, ik ben Moenas en ik sta linksbuiten.
5: Oh, dus jullie zijn, zijn concurrenten.
6: Concurrenten van elkaar, of niet?
5: Oh.
6: Aha, linksbuiten. Ja, ja, ja, ja. Linksback is ook wel interessant. Dat is wel een centrale verdediger. Die ben wel wat groter, hè? Dat vind ik wel goed. Ja. Beetje postuur. Niet zo groot als mij, maar...
5: Nee. Leo. Nou ja, Marcel is keeper, hè?
6: Nee.
5: Gaat zo
6: nee,
5: bij
6: nee.
5: De lat.
6: Stoot ik mijn hoofd aan de lat.
7: Oh, dat inderdaad. Jullie hebben een speciaal... jullie zijn eigenlijk deze week begonnen met een actie, want jullie hebben een droom. Ja, en die droom is een buitenlandse voetbaltrip. Dat is Italië, dat is best buitenland. En, maar er zit toch wel een heel speciaal verhaal achter.
6: Ja, eerst even, wanneer zou dat plaats moeten vinden?
8: In juni 2027, van 4 juni tot en met 7 juni.
6: Aha, einde van het seizoen.
8: Juist.
6: En welk verhaal zit erachter?
8: Ja, het is een toernooi in Italië. En wij gaan daar nu geld voor ophalen om daar te kunnen voetballen.
6: En wie doen er allemaal mee met dat toernooi?
8: Clubs zoals Juventus en Sevilla.
6: Kijk. Serieus werk.
5: Zo, dat is wel mooi.
6: Hey, hallo. Juventus, Sevilla, dat zijn nogal clubs, hè? En dat, wat hoort er in het ratje niet thuis? Nee,
5: nee Marcel. Nee, niet doen, hè.
6: Grapje, dit was een grapje.
7: Hey, maar dat is niet zomaar iets. En dat kost natuurlijk ook wel een paar centjes, hè, natuurlijk.
6: Ja, hoe zijn jullie van plan om geld in te zamelen?
8: We gaan lopen, zeg maar sponsor lopen. En We gaan
13: bekers ophalen.
11: We gaan ook veel andere klusjes doen. Bijvoorbeeld bij Citroën van Beek gaan we auto's wassen.
6: Oh.
11: Zodat we kunnen gesponsord worden. En we gaan de bekers ophalen bij NAC Eerste.
5: Oh, dus zaterdag allemaal de bekers afleveren bij jullie.
6: Dus zaterdag tegen Eindhoven mag het NAC-publiek alle bekers het veld opgooien.
5: Nee, afgeven bij hun. Maar waar lopen jullie, boys? Loop je op de trap of niet?
11: En we lopen ook mee met de grote clubactie.
6: Goed zo. Heel goed.
5: Oh, die heb ik ook al zien rondlopen van de week. Dus dat is leuk. Dat doen jullie dus ook aan mee.
6: Dat is niet hetzelfde als kinderpostzegels, hè, Leon?
14: Nee,
6: dat is iets anders, hè? Nee, dat is weer iets anders.
5: Over geld zit er al in kas, boys.
6: Ja, hoeveel hebben jullie? Hebben jullie al een tussenstand?
8: 3000 euro nu. We zijn 3 dagen bezig en we hebben nu 4000 euro.
6: Zo. Dan kun je bijna van aan de maan, man.
5: Nou.
7: En het streven is, jullie hebben ook een streefbedrag, hè?
6: Oh, wat is dat streven?
8: Er gaat ook geld naar de stichting toe. Ik weet niet precies hoeveel.
11: Van elke 10 euro gaan er 2,50 naar een stichting.
8: Ja, dus.
6: Oh, hey, goed bezig. Van elke 10 euro 2,50 naar een stichting.
5: Een stichting, maar wat voor stichting
6: Welke
5: is dat dan?
6: Welke stichting is dat?
5: Kun je dat vertellen?
7: Ik zal even helpen. De stichting van Neri en Ferra Mosca. En daar zit een speciaal verhaal achter. Hè. Dat zijn deze jongens die zijn jaren terug op tragische manier om het leven gekomen. Die zetten zich ook in voor een aantal goede dingen. Ik vind dat een heel mooi doel. Dat,
6: zeer goed initiatief.
7: Dat je het zeker niet alleen voor de eigen reis, maar in Nepal daar ook echt iets naartoe brengt.
6: Ja. Hey, maar stel dat mensen geld willen storten. Hoe moeten ze dat doen?
8: We hebben de Instagram-page. En dan kan je volgens mij QR-code scannen om te betalen.
6: Kijk, er zijn gewoon dergen ook nog.
5: Die gaan we gewoon betalen.
6: Thomas zegt, niet te geloven. Dus iedereen die luistert, allemaal betalen, mannen en vrouwen. Dus, allemaal doneren.
13: Laat het ons weten,
6: want
13: dan komen ze klusjes doen, hè?
6: Ja, klusjes doen.
7: Jongens toch,
6: gras maaien en zo.
5: Nou, ik heb ook een klusje. Mijn auto kan ook gewassen worden. Dus. Ja. Nou, dat kan ook. Ja, ik hoor dat het gewoon kan.
6: Ja.
5: Dat doen we dat gewoon.
7: Maar kun je carnavalswagens bouwen?
5: Oh ja.
7: Je zit aan de hekfan, nummer 2.
5: Je bent al achter op schema, Leon.
7: Ja, nu al. Dus alle hoeders welkom. Lekker plakken.
6: Ja, ja,
5: maar even, wat kunnen jullie vinden op Instagram? Gewoon NAC onder 13 of hoe doen we dat?
8: Ja, volgens mij NAC onder 13, ja.
5: Oké, okay, dat moet wat te vinden zijn.
6: Goed zo.
5: Ik ben niet zo'n held in Instagram, maar dus ik ben voor de amateurs onder ons. Zoals ik wil ik wel weten waar ik jullie kan vinden.
7: Ze zijn afgelopen week, sinds de campagne is gestart, zijn ze niet meer te missen op Instagram. Want elk NAC-account, wat ik hier op bedenken, heeft dat al gedeeld. En daar gaan we de komende week ook mee door.
6: Ja,
7: gaan we houden ook die van NAC Praat en Fans de Rat in de gaten.
5: Doorlinken.
7: Wij delen alle linkjes. De komende tijd met de betaallinkjes naar de pagina, de actiepagina. En je kan hem niet missen.
6: Nou, ik heb verder nog een andere vraag. We moeten het wel over NAC hebben natuurlijk. Ja. We zijn hier niet voor niks natuurlijk. Ja. Dus,
5: over het eerste dan?
6: Ja, over het eerste of over de jeugd.
5: Andere jeugd misschien ook.
6: Ja, inderdaad. Hoe bevalt het tot nu toe bij NAC?
8: Ja, het gaat goed. Ik vind het leuk. Ja, zeker.
6: Goed zo. Heb je er veel plezier in?
13: Ja.
14: Goed zo.
6: Dat is heel belangrijk. Ja, plezier in het voetbal is echt heel belangrijk. Niet alleen maar presteren. Ja, je moet ook wel presteren, maar je moet ook wel plezier hebben in het voetbal volgens mij. Dus lijkt me wel heel belangrijk. Wie is chagrijnig na een wedstrijd? Als je een verloren wedstrijd. Ja, ik ook hoor. Als het eerste verlies ben ik ook nog chagrijnig. Dat komt er gewoon niet uit. Dat gaat gewoon niet. Goed zo, dat is een goede eigenschap, jongen. Gewoon volhouden. Dat is echt. Vind ik alleen maar goed.
7: Heb je er nog voorbeelden bij NAC?
6: Ja, wie is jullie voorbeeld?
8: Ja, ik weet niet echt.
5: Nee.
6: Ja, hij heeft geen voorbeeld.
5: Nou.
14: Ja. Kom jezelf als voorbeeld.
6: Ja, als voorbeeld vind ik goed. Dat vind ik echt goed.
5: Nee, maar je zegt goeie speulke.
6: Goeie speulke.
5: Bij de eerste, wie vind jij een goeie speulke?
6: Wie vind je een goeie speulke bij NAC?
8: Ja, ik weet niet echt veel wijzen.
6: Nou, dat. Ja, wie?
13: Jan van
6: den
13: Berg.
6: Jan van den Berg. Ja.
5: En waarom? Zo. Waarom? Weet je ook waarom?
6: Ja, die stonden afgelopen zondag linksback.
5: Ja. Over
6: ja. Hallo. Ja, en hij is ook linksback. Dus dat komt wel goed. Dus ik zie al een overeenkomst. Je moet alleen je baard in hebben laten groeien, maar.
5: Dat komt nog. Ja. Maar ik wil wel even pleiten voor de bekers. Mensen allemaal de bekers aan die jongens afgeven.
6: Ja.
5: Maar dat geef ik wel eens mijn beker ook aan kinderen die sowieso rondlopen. Maar nu dus aan de NAC-spelers onder 13.
6: Ja, hoe kunnen ze jullie herkennen?
5: Ja, hoe kunnen jullie vinden?
8: Ik denk dat we dit pak gaan aan hebben, dus dan vallen we wel op.
5: Maar waar zijn jullie dan? Zijn jullie op de tribune te vinden, op de trappen?
8: Bij de ballenjongens.
5: Oh, bij de ballenjongens. Ah.
8: Een paar mensen zijn ook op de tribune.
5: Oh,
6: goed zo.
5: Komt goed.
6: Kijk, dus al die bekers, al die lege bierbekers en limonadeflesjes en weet ik wat nog meer geld oplevert. Ja. Allemaal inleveren bij die mannen en dan komt het vast helemaal goed.
14: Juist.
5: Dus neem je portemonnee mee, want het wordt een duur avondje nacht voor de supporters. Ja,
7: inderdaad. Lekker drinken voor onder 13. En een droom om naar Italië te gaan.
6: Ja. Ja, ik vind het wel een goeie hoor. En dat ze er gelijk een goed doel aan koppelen, vind ik wel goed.
7: Ja.
6: Maar nou is de trainer er voor jullie niet bij, dus nou kunnen we even gaan roddelen. Dat kunnen we gewoon even doen, hè? Dat is helemaal niet zo moeilijk.
14: Maar is er toch niemand?
6: Ja, hoe is de trainer voor jullie? Is hij een beetje leuk of niet?
8: Ja, het is een hele goede trainer.
6: Goed zo.
8: Aardig.
6: Goed zo.
13: En veel trainers.
6: En, veel trainers is goed, hè? En je weet wie het gezegd heeft, hè? Veel trainen is goed. Rad van Leggen heeft dat gezegd, hè? Veel trainen is goed.
13: We hebben ook een goede teamleider.
6: En wie is dat?
5: Zit hij hier? Oh, die zit hier ook.
6: Goed zo.
7: Nee, Sander is ook een fanatieke NAC-supporter.
6: Ja.
7: Hij gaat altijd mee naar uitwedstrijden ook en zo. Goed zo. De bus.
6: Goed zo. Ja. Ik heb gehoord dat jullie van het weekend tegen Feyenoord moeten. Dat klopt, hè? Ja. Nou zijn wij een beetje van de oudere generatie.
5: Ja, ik ook wel, hè.
6: Mannen.
5: Wij zijn oude mannen.
6: Ja, wij zijn oude mannen. En wij hebben... Ja, zou ik zeggen, wij hebben meer een hekel aan Feyenoord dan aan Willem II. Dat is echt zo, dat is echt zo. Je moet van één club altijd winnen en dat is van Feyenoord. En tegen Feyenoord mag ook alles. Alles is geoorloofd. Zeker als linksback of als centrale verdediger. Een beetje slim zijn, duwtje geven en zo op tijd. Dat mag gewoon tegen Feyenoord, dat mag. Dan kun je gewoon tegen de scheidsrechter zeggen, ja, wat zeker Feyenoord, dat mag.
5: Ja. Je moet niet alles geloven van die Marcel.
6: Nee, maar ik wil wel hebben dat ze fanatiek het veld ingaan. Dat ze het gras opvreten. Maar ik denk dat dat wel goed komt, of niet?
8: Ja, dat komt goed.
14: Goed zo.
6: Nee, ik was er een beetje bang voor.
5: Nou, hoeft toch niet Marcel.
6: Nee. Dan wil ik nog één ding kwijt. Hebben we nog tijd? Ik zie de tijd niet.
5: Nee, we hebben nog wel tijd, Marcel.
6: Nee, dat is goed. Jullie voetballen nou bij NAC. Dat is sowieso al hartstikke mooi. Maar als je bij NAC voetbalt, dan moet je wel een bepaalde trots hebben. Dat je dat shirtje aan hebt. Je moet echt trots zijn dat je met NAC voetbalt. Je moet het gras op willen vreten. Je moet gewoon knokken. Je moet alles willen geven. En pas dan komt het goede voetballen. Pas dan ga je beter voetballen en sta je boven de rest uit. Ja. Dat is geen grapje, hè? Dus bloedserieus. En dan ben ik bloedserieus, hè?
5: Ja, maar jij bent Rotom. Altijd bloedserieus, Marcel, dus.
6: Ja. Maar goed, ik hoop dat jullie het in de gaten hebben. Ja, dat jullie dus beseffen bij wat voor club terecht dat je bent gekomen. En dat je dat ook moet uitstralen. Ook al leid je een nederlaag. Ook al zijn je teamgenoten hebben het even niet zo goed gedaan. Dat kan. Maar als je een wedstrijd hebt verloren. Probeer dan in ieder geval met je kin omhoog en je bos vooruit. Met dat logo voorop. Van het veld af te stappen. Ja.
5: Ja, ik vind het wel mooie woorden, Marcel.
6: Ja.
5: Dat is de spirit van de club, hè?
6: Ja, dat is de spirit van de club. En ik hoop echt dat jullie dat in de gaten krijgen, Leon.
7: Ik denk dat ze hem Feyenoord met 10-0 afvegen. Ja.
6: Dat zou mooi zijn. Moeten jullie eruit of thuis?
7: Thuis.
6: Thuis. Ja, op makkie.
5: Op de Hexibiel.
6: Op de Hexibiel.
5: Maar dat komt mooi uit. Wil jij zo ook de jeugd dan gaan doen? Ja. Of hebben we nog meer aanvullende dingen op dit
7: project? We hebben nog wat presentatietalent in de onder 13.
5: Oh, die mogen ze meedoen. Dat kan ook.
7: Want wij doen altijd wekelijks de jeugduitslagen en het programma van de jeugdopleiding eventjes opnemen. Op lezen. Dat iedereen weet wat er komend weekend is te doen op het sportpark Hekswiel. Maar ook de uitslagen. Heeft u bij jullie iemand zin om iets in de microfoon te vertellen? Dat we dit eventjes de uitslagen bijvoorbeeld.
6: Wie wilde de uitslagen van de jeugd voorlezen? Ja,
7: juist. Onze linksback
6: heeft lef, hè?
7: De nieuwe Jan van den Berg, hè?
6: Onze nieuwe Jan van den Berg, hè? Die heeft gewoon lef. Nou, dan geef ik jou de microfoon en een blaadje. En je moet gewoon de dikgedrukte. Dus je moet beginnen bij Fortuna Sittard. Ja. De uitslag.
5: Ja, de bovenste.
6: Die.
9: Fortuna zit onder 21 tegen NAC onder 21, 0-0.
6: Goed zo.
9: NAC onder 19, Vitesse onder 19, 0-3.
6: Ja.
9: NAC onder 17 is vrij. AZ, NAC, 2-1.
6: Onder 16
5: was dat.
6: Ja.
9: NAC onder 15, ADO Den Haag onder 15, 0-1. NAC onder 14, Feyenoord onder 14, 0-0.
5: Heel goed.
9: FC Dordrecht onder 13, NAC onder 13, 2-1.
6: Oh!
9: Beekje staat erop. En IC onder 12, NAC onder 12, 5-11.
5: Oh, hey. Zo, dan krijgen we gewoon de grote uitslag.
6: Hoppatee.
9: NAC onder 11 had een 3-luik. NAC tegen Vitesse 5-14.
5: Wow.
9: En NAC tegen de Graafschap 5-3.
6: Kijk.
5: Volgens mij waren dat alle mannen.
9: Vrouwen,
5: de vrouwen.
9: NAC vrouwen 2-0.
6: Oh, ja. Oh, Leon?
15: Ja, dat klopt, ja.
6: Bent jij er iets van?
7: Dat ja, ik ken wel iemand die erbij was, maar...
6: Hey, ik vind
7: hem
6: even
7: moeten aan. Ja, hey, dat is...
5: ik vind wel dat het netjes voorgelezen is. Allemaal duidelijk.
7: Dus polyvalent linksback.
6: Goed gedaan, jongen. En linksback spelen en gewoon even... de NAC-jeugd voorlezen, hè?
5: Kan polyvalente presentatie.
6: Ja, polyvalente.
5: Ja, zeker.
7: Goed gedaan, jongens. Goed gedaan, jongens.
5: Mooi.
7: Ja, Marcel, weet jij wat ze dit weekend allemaal gaan doen?
6: Ja, het programma. De onder 11 is vrij, dus ze kunnen uitslapen. Ja. Dat is makkelijk. De onder 12, die spelen in de Vliet. En dan moet je tegen Den Bosch.
7: Ja.
6: De onder 13, de mannen, die moeten inderdaad Hekswiel tegen Feyenoord. Dat gaat helemaal goed komen, dat weet ik zeker. Dan de onder 14, op de Graafschap. Jawel. En waar moeten de...
5: Ja, waar moeten
6: de bezelhorst.
7: Die
6: had ik laatst in de tuin.
5: Zo'n bezel.
7: Ja, die steekt heel lelijk.
6: Dat zijn heel gevaarlijke beesten.
5: Ja, is dat een soort paard of zo?
6: Ja, zoiets. Iets bij vierpoot of zo.
7: Die voorbij komen bezelen, dan kunnen we een schap zetten.
6: Dan de onder 15 speelt een 3-luik.
5: Weer alleen 3-luik.
6: Ja, met... wat staat daar? Ultra voetbal. Leon, help eens even.
5: Ja, wat is dat? Ultra voetbal. Is dat een club?

0: Ja, ook op Heksenwiel. De onder 19, die speelt in Groningen op Sportpark Corpus den Hoorn.
1: Ja, ja. Bijzonder.
0: Ja, dat
2: wat
0: klopt,
2: is dat voor een Corpus den Hoorn?
0: Ja. Ja, de huiskamervraag, wie was Corpus den Hoorn? Ja.
2: Ja. Je kunt hem insturen naar NAKPRAAT.
1: Ja, ja, prijsvraag.
2: Zoiets. Met de briefkaart.
0: Ja. Zoiets. De onder 21 speelt Excelsior op Heksenwiel.
2: Excelsior.
0: Excelsior, hallo dan, hallo. Ja. Dan de meiden onder 18, die zijn vrij. Maar de grote vrouwen die spelen tegen Jong PSV op Heksenwiel. En die wedstrijd is op wanneer?
1: 6 uur.
0: Ja, maar welke dag?
1: Zaterdag. Oh, dat is zaterdag, hè? Ja, dat is zaterdag.
0: Zaterdag om 6 uur.
1: Dus 2 uur kus voor het NAC.
0: Ja, inderdaad. Dan kun je eerst naar de NAC vrouwen en daarna
2: naar het snel naar het stadion.
0: Dat kan, hè? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dan hebben we het programma weer gehaald.
1: Ja, Pepijn Reulen, ook product van de jeugdopleiding, heeft gescoord tegen België. Heeft de 1-1 gemaakt. En dat was meteen de eindstand. Dus die maken een interland weekendje. Dus dat gebeurt allemaal.
2: Het scoort veel, hè, met interlands, hè?
1: Ja, inderdaad. Intussen is ook de kaartverkoop voor Vitesse is begonnen. 1000 kaarten, 110 autocombikaarten. Het zal allemaal al rap uitverkocht zijn. Er wordt een speciale wedstrijd. Zijn maar leuke, gaan maar leuke dingen gebeuren. 890 buscombikaarten. Zorg dat je erbij bent. En we gaan dat uitvak weer helemaal vol krijgen. Dus even op de zoek.
0: Jij bedoelt die huiskamer?
1: Ja, die gymzaal.
0: Ja, ja, ja, die gymzaal. Ja.
1: Neem je badhanddoek mee.
0: Ja, je badhanddoek, je schemerlamp. Ja,
2: waarom?
0: Schemerlamp gewoon meenemen. Gewoon mee de bus in. Dat kan makkelijk.
2: Ja. Ja. Okay.
0: Geen probleem. Ja. En dan lekker in het uitvak.
1: Lekker sfeer maken.
0: Schemerlamp. Hartstikke leuk.
1: Ja, jongens. En dan is het thuis tegen FC Eindhoven. Zaterdagavond 8 uur. En daar is natuurlijk ook wel wat speciaals mee voor de aftrap. Daar zal ook een minuut stilte plaatsvinden. En die is voor Ad Bakker. En voor Ahmed Ami. En ja, want het is alweer eventjes geleden, lijkt het wel. Maar,
0: ja, dat klopt. Maar heel goed, dat maakt er aandacht aan besteed.
1: Ja, inderdaad.
2: Zeker, zeker.
0: Ad Bakker heeft ook wel... ja, het is allebei enorm triest dat ze zijn overleden.
1: Ja.
0: Maar Ad Bakker heeft wel een belangrijke rol gespeeld in de beker van 73.
1: Ja, inderdaad. Mocht je het nog gemist hebben, vorige week hebben we daar ook uitgebreid aandacht aan besteed. Dat heb jij mooi verteld. Dat weet iedereen. Er zal ook een spandoek voor gemaakt worden. En laten we daar eens bij stilstaan. Inderdaad, ja. Mooi.
0: En inderdaad, Ahmed Ami niet vergeten, want dat is een heel triest verhaal.
1: Heel tragisch, veel te jong, 35 jaar.
0: Klopt.
1: Verschrikkelijke ziektes. Och, jongens. Hey, morgen, zaterdagavond, zonder Raja van Aert, zonder Pepijn Reulen, zonder Zoontjes. Denk ook niet met Galidi. Maar ik ben benieuwd waar Gert Kruijs, of Gert Kruijs, Kruijs junior.
2: Gert Kruijs junior, die Rick heet.
1: Rick Kruijs. mee gaat komen. Ik heb er wel vertrouwen in. En ik denk dat we daar eens... we kunnen eens eventjes wat in de laatste anderhalve minuut. En als we Nandy redden, misschien kunnen we dat verlengen, weet ik niet. Maar als het nodig is. Wat de uitslagen gaan worden.
0: Nou,
1: en dan gaan we eventjes aan de NAC onder 13 vragen.
0: Mannen, wat wordt het, welke uitslag wil u weten?
1: Van NAC FC Eindhoven.
0: Ja, NAC Eindhoven.
1: In ieder geval winst.
0: Vertel.
3: Ze gaan 3-1 winnen.
0: 3-1, dat vind ik genoeg.
3: 2-0.
0: Dat is ook een mooie uitslag.
3: 4-0.
0: Hoppatee, 4-0. Kijk, die heb gewoon lef, hè? Die heb gewoon lef. Onze nummer 10? Nee, ja, hè? Jawel. Nee, dat was hij. Wacht, ja, ik hoor wel zo door elkaar gaan. Maar
2: niet. Maakt niet uit, hè?
3: 4-1.
0: Hoppatee, 4-1.
2: Dat is een idee.
3: 3-1.
2: Zo, jongen.
0: Kijk, die jongens hebben er allemaal wel vertrouwen in, hè?
2: Mee doen.
0: Ja.
1: Activiteitje.
2: Dat gaan wij nog even doen.
0: Ja, ja. Doe maar.
2: Nee, mag jij doen, Marcel. Jij bent als...
0: 4-0.
2: 4-0 ook.
0: Ja.
1: Ik heb nog geen 3-2 gehoord, dus daar ga ik tegenwoordig allemaal voor. 3-2.
2: 3-2 van Leon Peli. Wat is er ook vandaag?
4: 5-0.
1: Oeh, dat is bijna jury.
2: Dan doe ik... Ja, die moeten we nog even binnenkrijgen. Nou, Sander 2-1, dat weten we al. Ja. En voor mij doen wij gewoon een 3-0.
0: Ha! Hoppatee!
2: Ja, maar het is een nieuwe spirit, jongens.
0: Die Kevin van Veen, die gaat het niet doen, hè?
2: Nee, die scoort niet.
1: Nee, die gaan we op slot gooien.
0: Die gaan we op slot gooien, hè? Dat
2: met die baard van hem.
0: Ja.
1: Nou, sluiten we hem af dan maar.
2: Ja, lijkt me goed.
0: Goed.
2: Ik vond het heel erg leuk, jongens. Bedankt.
0: Jongens, bedankt voor de komst.
2: Iedereen, tot volgende week weer bij een nieuwe NAKPRAAT.
0: Succes van het weekend.
2: Houdoe.
5: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder.

0: Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Nu zijn we één op één. En met elkaar gaan we verdwalen. Huid en haar verstrikken samen. Ik heb gewonnen. En jou als trofee.

0: Nou.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch, and get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin'. Vandaag rond het thema weten. Te beginnen met Elvis Presley en I Gotta Know.

Dit is Groovin en de liedjes in dit radioprogramma gaan vandaag een uur lang over weten. En ik begon daarbij met I Gotta Know, een single van Elvis Presley uit 1960. En Elvis, zo moet je weten, die had veel imitatoren. In Nederland hebben we Bouke, maar ook Waylon Jennings dacht in 1994 dat hij Elvis was. Hij dacht het zelf, maar niemand anders wist het, zo vertelt hij je in de volgende song, Nobody Knows I'm Elvis.

Niemand weet dat ik Elvis ben, zo zong deze Waylon Jennings, de echte Waylon, in 1994 op zijn album Waymore's Blues Part 2. En Stevie Wonder, de favoriete zanger van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, die houdt van je. Stevie weet alleen niet waarom. Van zijn Motown langspeelplaat For Once in My Life uit 1968 is dit Don't Know Why I Love You. Een soulklassieker die Stevie samen met zijn moeder schreef.

Ik weet niet waarom ik van je hou, dat was de boodschap in deze soulsong van Stevie Wonder. En de Kickforce-man Clarence Frogman Henry, een rhythm and blues zanger uit New Orleans, die verkondigt een vergelijkbare boodschap in de volgende song van Bobby Charles, getiteld I Don't Know Why I Love You, But I Do.

Ik weet niet waarom ik van je hou, maar het is nou eenmaal zo. Dat hoorden we van de Frogman, Clarence Frogman Henry, om volledig te zijn. En de volgende dame, ook uit New Orleans, die weet één ding zeker, en dat is dat hij niet meer van haar houdt. Maar gelet op de zelfverzekerde manier waarop ze dit te berde brengt, houdt ze de moed er toch in, deze Barbara George. Uit 1961 is dit I Know You Don't Love Me No More.

Soms weten de dames in Groovin gewoon dat de liefde voorbij is. En al zouden ze misschien anders willen, ze moeten zich erbij neerleggen. Zoals ook soul diva Dionne Warwick, 1979, de waarheid onder ogen zag. Uit dat jaar is dit het door Barry Manilow geproduceerde I Know I'll Never Love This Way Again.

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Maar weten, dat is vandaag ook het thema in Groovin'. En dat brengt me nu bij de Alwetende, die bovendien werd bezongen in misschien wel de knapste geconstrueerde popsong ooit gemaakt. De muziek kwam uit het geniale brein van Brian Wilson en de tekst is van dat andere invloedrijke bandlid Tony Asher. Van het baanbrekende popalbum Pet Sounds uit 1966 zijn dit The Beach Boys met God Only Knows.

Alleen God weet het, zo leerden we uit God Only Knows van The Beach Boys. Maar ook mensen stellen zich soms grote levensvragen, zoals de filosofische zanger, tekstdichter en pianist Jules de Korte in zijn bekendste lied, dat hij in 1955 al zong, maar dat hij vandaag in Groovin' samen met Frans Halsema ten gehore brengt. Ik zou wel eens willen weten...

0: Nog steeds actueel, al moeten we voor Brandpunt nu Nieuwsuur beluisteren. Ik zou wel eens willen weten, zo zongen Jules de Korte en Frans Halsema in 1969. En hun wens lijkt te worden verhoord, want John Lennon wil de heren best een geheimpje verklappen in de volgende demo uit het najaar van 1962. Een song die een jaar later door het Mercy Beat bandje Billy J. Kramer en de Dakota's tot een hit zou worden gezongen. Maar dit is dus het vroege origineel, de Beatles demo uit 1962 van Do You Want to Know a Secret? Vertel het ze maar, John.
1: You'll

Britpop uit het begin van de jaren 60. Je hoorde achtereenvolgens de Beatles met hun originele uitvoering van Do You Want to Know a Secret uit 1962 en Helen Shapiro met You Don't Know uit 1961. Ze bracht het uit op single in de zomer van dat jaar en naar Vlaanderen nu voor een paar fraaie kleinkunstliedjes van tokkelende troubadours die helaas alweer geruime tijd niet meer onder ons zijn. Om te beginnen is dit Miel Kools met uit 1965 Niemand Weet. Hij

0: Miel Kools, hij was een Vlaams monument op kleinkunstgebied, maar overleed in 2013. En nog zo'n grootheid was Jeff van Nuytsel, die 2 jaar later, in 2015, het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Maar we zullen hem niet vergeten. In het volgende liedje zingt ook hij over weten. Uit 1970 is dit een lied afkomstig van zijn prachtige langspeelplaat De Zotte Morgen, getiteld Ik weet wel, mijn lief.
1: Ik weet wel, mijn lief, je voelt je bedrogen. Je dacht in je droom aan een andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen. Een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: Een goede Vlaamse zanger was het, zei ze, Jeff van Uitsel. En je hoorde hem met Ik weet wel mijn liefste, bekendste nummer. En je kent ze wel, die lollige discjockeys die je dagelijks op de radio hoort. Maar de volgende zangeres, die houdt daar helemaal niet van. Ze heeft er iets op gevonden, iets dat niemand weet. Maar in het volgende kleinkunstliedje doet ze het haar fijn voor je uit de doeken. Hier is Jasperina de Jong met Niemand weet.
1: Niemand weet, niemand weet, wat ik gisteren om etenstijd deed. Ik liep met een loodzwaar valies op trok in, en daar zat een levende discjockey in. Ik had al een hele tijd op

0: gemeen.
1: Het liep in 1972 maar slecht af met de discjockeys die het pad van Jasperina kruisten. Maar ik voel me hier in de radiostudio nog redelijk veilig. En dat hou ik graag zo, dus spectaculaire plannen, die heb ik voorlopig niet. Net zoals Connie van den Bos in 1977 trouwens, die ook geen grootse of meeslepende plannen had. Op een tekst van Herman Pieter de Boer is dit Weet je wat we doen? Een titel van Connie's langspeelplaats Licht en Schaduw.

Je luistert naar Groovin' met vandaag een uur lang liedjes over weten. En ook het Franse chanson, dat ben ik daarbij niet vergeten. Uit 1963 is dit François Hardy met Le Sais-tu?

0: Le sais-tu, dat was Françoise Hardy. En daarmee loopt deze uitzending van Groovin inmiddels weer langzaam op een einde. En de conclusie die we samen met Frank Sinatra samenvattend alvast kunnen trekken, dat is: wat doet het er eigenlijk toe hoe weinig we weten? Of in de taal van Old Blue Eyes: how little it matters, how little we know.
1: How little we know, how much to discover,

met een mooie chanson van Jean Gabin. Een song die ook nog getipt werd door onze luisteraar Willy Boerie. Kwam er weer een einde aan Groovin. Maar er is nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens. Voor Radio Rukven op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen tussen 8 en 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin op Breda Nu. En gingen de liedjes vandaag over weten, volgende week gaan ze over denken. Dus ik denk dat ik je dan weer graag bij het radiotoestel aantref. Wat mij betreft graag tot dan.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren. Blikkie hier, flessie.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Yo, remember when we were kids? What?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen

0: alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media.

0: social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de Lunetstraat in Breda zijn ter hoogte van de Slingerweg dinsdagavond rond 9:15 een auto en een busje met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder en bijrijder van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Op de weg lagen na de aanrijding veel brokstukken. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder van de auto niet meer bij het voertuig aanwezig. Een 32-jarige man uit Breda werd later gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse nadat er rook uit de accu van de auto was ontstaan. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht door de politie. De gemeente Breda wil de fietsenstalling aan de Nieuwstraat uitbreiden. De stalling in de binnenstad is nu ongeveer 950 vierkante meter groot en groeit na de uitbreiding naar ruim 1500 vierkante meter. De uitbreiding wordt mogelijk doordat het naastgelegen pand toegevoegd wordt aan de bestaande stalling. Volgens wethouder Arjen van Drunen is extra ruimte nodig omdat de stallingen op drukke momenten regelmatig vol raken. Naast meer fietsplaatsen komt er ook extra ruimte voor onder meer elektrische fietsen en bakfietsen. De gemeente meldt dat jaarlijks ongeveer 2,8 miljoen fietsen worden gestald in de gemeentelijke stallingen en dat dit aantal blijft groeien. Op dit moment huurt de gemeente het naastgelegen pand. Het college wil het pand aankopen en heeft daarvoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De bedoeling is dat de uitgebreide fietsenstalling in 2027 volledig in gebruik wordt genomen. Op de Willem van Oranjelaan in Breda is woensdag rond 2:30 een auto tegen een bakwagen gebotst. De bestuurster van de auto is ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft haar wel aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rijbaan in zuidelijke richting afgesloten. Het verkeer moest daardoor een korte omweg maken. De twee inzittenden van de bakwagen zijn voor zover bekend niet gewond geraakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Would you be my girlfriend? Would you be my girlfriend?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen.